Se lo dice que no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no te pese, no